Ja, mijn man, bouwde mij, die ja, zet er mee zo content. Die wat grijs ik mijn halen, de